0: This is Jessica Ridley. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
2: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
1: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam ieder

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: are the little things.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation, zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur. I better check my watch, 'cause I believe it's about 5 o'clock.

0: I need to borrow that hat, man.
1: Woo! We are

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week

0: Dan naar het ziekenhuis.
1: Ze moest in coma.
2: Of ze krijgt chemokuren.
1: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
2: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
3: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
0: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
4: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Dus rug, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

Welkom luisteraars bij Countrystyle, wat we openden met de Wild Ones van Waylon Jennings, die de voorloper was van de outlaw muziek en op een hana aan de dood ontsnapte doordat hij niet in het vliegtuig stapte waarin Buddy Holly zat. Op 15 juni zou hij 78 jaar zijn geworden, waren het niet dat hij in 2002 op 64-jarige leeftijd is overleden. En een Wild One, dat was Waylon te voeten uit. En ooit, ik geloof dat het in het jaar 1975 was, zong Waylon de prachtige woorden: Are you sure, Hank, done it this way? Nu zouden deze woorden op Waylon van toepassing kunnen zijn. Are you sure, Waylon, done it this way?

En in 2001 verkocht hij zijn huis in Nashville en vertrok samen met zijn vrouw Jessie Calder naar Chandler in Arizona, waar ze hun nieuwe huis betrokken. Samen hoopten ze hier nog jarenlang te kunnen wonen, maar helaas, het is anders gelopen.

Waylon Jennings, singer-songwriter en gitarist, maakte 60 albums en had 16 nummer 1 hitsingles in zijn carrière die ruim 30 jaar duurde. In oktober 2001 werd hij opgenomen in de Country Music Hall of Fame en mede door zijn diabetes had hij de laatste jaren veel problemen bij het lopen. Maar hij was wel de only daddy that will walk the line.

Ja, in de eerste jaren na de dood van Buddy Holly, waar Waylon toen in de band zat, waren moeilijk voor hem. Later werd de draad weer opgepakt en kwam hij in Arizona terecht bij een club met de naam JD's in Phoenix. Een prima tijd die hem een enorme populariteit opleverde, zonder dat hij ervoor hoefde te reizen. En daar kwam onder meer Bobby Bear in aanwippen, met Nashville gevolgen. Daarvoor ging het gerucht van zijn groeiende bekendheid een andere richting op, naar LA. En daar werd net een label gestart door ene Jerry Moss, in samenwerking met de inmiddels wereldbekende trompetist van de hit Lonely Bull Herb Albert. Het label werd A&M. Waylon tekende een contract en toen begon zijn carrière pas echt. Here is Time to Bam Again.

Ja, en dit heerlijke Time to Bam Again komt van zijn RCA-album Leaving Town, waarop ook de prachtige ballad Anita, Your Dreaming uit zijn beginjaren 1966 staat.

Echter, na relatief korte tijd ging de telefoon Chet Atkins aan de lijn, geïnformeerd over Waylon Jennings door Bobby Bear en Skeeter Davis, of Jennings wilde gaan opnemen voor RCA Victor en of er nog problemen waren met een lopend contract. En tot aan zijn dood is Waylon de heren van A&M, Albert en Mos enorm dankbaar geweest voor hun begrip ten aanzien van zijn mogelijkheden bij RCA. Ze lieten hem gaan en van de eerste LP haalde één nummer de top 20, Stop the World en Let Me Off.

Ja, en Welen en de eerste echte Wijlers, Jerry Krap, Richie Albrechts en Paul Forster, gingen Nashville tegemoet. En ook de problemen, want Chet Atkins werd de producer en zou dat vanaf maart 1965 tot en met december 1968 blijven. Maar Chet's en Welens muzikale ideeën verschilden nogal. Net zoals die bijvoorbeeld van Chet Atkins en Willie Nelson. Hier is Yours Love.

Ja, voor Welen stond zijn muziek altijd voorop en de enige spotlights die ooit op hem gericht stonden waren de lampen op het podium tijdens zijn optredens. Hij was een original en een pionier in het creëren van zijn eigen songs en sound. En daarom is het dan ook een groot verlies voor de countrywereld. She's Gone, Gone, Gone betreft een opname uit 1967.

duurde nog een tijd, want de muziek die u tot nu toe hoorde was vooral uit de jaren 60 en we blijven nog even in die jaren. Hier is Nashville Bum.

Ja, en de laatste drie liedjes waren allemaal Harlan Howard songs. Een geweldige songwriter waar Whalen graag gebruik van maakte. Ja, en Harlan Howard op zijn beurt vond dat Whalen zijn songs precies zo wist te brengen zoals hij ze graag hoorde. Hij voelt zelfs nog beter aan dan ik hoe hij mijn songs moet brengen. Aldus Harlan Howard. En vooral de twee eerste, She's Gone, Gone, Gone en Heartaches by the Number, staan op een heel bijzonder album, Whalen Sings Harlan Howard. En in 1966 speelde Waylon Jennings een rol in de film Nashville Rebel. En in datzelfde jaar nam hij ook een LP op met dezelfde titel, Nashville Rebel.

Ja, en dan de Green River, waarmee hij in 1966 een 16e plaats haalt, is uit de film The Nashville Rebel.

En in 1967 begon Whalen drugs te gebruiken, want niemand moest deze Nashville Rebel hebben, alleen zijn publiek kon hem waarderen. En de kranten natuurlijk, want die hadden hun handen vol met te schrijven over zijn lange haar en hoe hij eruit zag. Ze noemden hem dan ook een outlaw. En uit datzelfde jaar komt If the Shoes Fits.

Ja, ja, het waren wilde jaren voor Whalen, waarin hij ook zijn vriend Johnny Cash leerde kennen. En samen hebben ze heel wat wel en wee meegemaakt. Er waren altijd wel incidenten. Zo hebben ze eens 8 uur aan een stuk Johnny's auto gezocht, ieder met een revolver, en maar schieten om elkaar niet kwijt te raken. En de California Sunshine betreft een opname uit 1968.

Ja, en tot nu toe waren alle platen geproduceerd door Chet Atkins zonder eigen band. Maar Waylon was nu zover dat hij dit zelf deed. Of met vrienden, zoals bijvoorbeeld met Tom Paul Glaser. Luister maar eens of u enige verandering kunt ontdekken bij The Lonesome Henry and Mean. Geschreven door Steve Young, in die tijd ook een rebel met zijn wilde lange haren. En waar Waylon eigenlijk best wel bang voor was, omdat hij dacht dat Steven hem wel eens af zou kunnen troeven.

Ja, klinkt niet verkeerd, hè, dit nummer. Longso Henri Ami. Betreft trouwens een RCA-opname uit 1973. En in 1984 sprak Waylon Jennings de wijze woorden: Some people have their music, my music has me. And the last one, To Leave Seattle, is een liedje wat nooit eerder op plaat is verschenen en wat wij vonden op een verzamelbox van Bear Family, The Journey getiteld.

Ja, met zijn wortels diep in de countrybodem. Hank Williams en George Jones zijn zijn favoriete countryzangers. Met een rockerfenis die hij van Buddy Holly meekreeg, creëerde hij een nieuwe stijl. Opeens was het er, naamloos. Totdat het Amerikaanse blad Rolling Stone die nieuwe muziek van de 70e jaren Austin Country doopte. Hij zegt zelf dat hij een hillbilly is, met hervormingsdrang. Hij komt uit Texas. En daar ligt ook de oorsprong van zijn muziek. Net zo hard en net zo teder als het land zelf. Hier is You Ask Me. Long.

Ja, met dit schitterende You Ask Me Too behaalde Whalen in 1974 plaats 8 in Billboard's Hot Single and Tracks. En met This Time, nog zo'n dijk van een nummer uit 1974, scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit.

En Wijlen is meer dan de meeste mensen zagen. En niet alleen de pseudo-hippie die countrymuziek ten gehore bracht. Hij was ook een man met een diep gevoel voor humor, met een even groot gevoel voor rechtvaardigheid en een nauwelijks te onderdrukken antipathie tegen alles wat naar legende of verering zweert. Old Friend is een nummer wat we zeer zeker niet over het hoofd mogen zien. Een nummer wat Wijlen zelf heeft geschreven. En het prachtige stielwerk, wat u hoort, is van zijn grote vriend Ralph Mooney, die bijna zijn hele leven heeft samengewerkt met Wijlen. En met dit liedje gaan we heel even uit. Graag tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

Ja, welkom terug bij het tweede deel van de special rond Waylon Jennings. Wat we openden met Rainy Day Woman. Wat zijn tweede nummer 1 hit zou worden. En wat komt van zijn RCA-album uit 1974, The Rambling Man. Ja, en dan dat typische gitaarspel van Waylon. Dat doet niemand hem na. En Good Hearted Woman, in een uitvoering van Waylon samen met vriend Willie Nelson, zou in 1975 3 weken op een eerste plaats staan in de Billboard chart en kreeg tevens de CMA Award voor Single of the Year. Wij hebben echter gekozen voor een opname uit 1972, waarin Waylon zelf te horen is en waarmee hij een derde plaats scoorde. En heel belangrijk is, hij schreef dat nummer zelf, maar hij miste iets. En hij vertelde dat aan zijn vriend Willy en die gaf hem een paar tips en toen stond het als een huis.

Ja, en Welen is diverse malen getrouwd geweest, maar in 1969 trouwde hij zijn Jessie Calder, de vrouw die hem overal doorheen heeft gesleept. No One's Gonna Miss Me is trouwens een prachtig duet samen met Anita Carter, opgenomen in november 1967 en geschreven door Chris Christofferson.

Alhoewel Waylon in 1974 zijn eerste nummer 1 hit haalt, komt de grote doorbraak pas in 1976 bij het uitkomen van het legendarische Outlaw-album, waaraan meewerkte natuurlijk vriend Willie Nelson, Tom Parkglazer en zijn eigen Jesse Calder. En daarop staat onder meer het prachtige My Heroes Have Always Been Cowboys. En bij dit nummer moet ik altijd weer denken aan de special over Waylon die we op tv zagen en waar Waylon midden tussen de cowboys zat.

0: En ook de LP Are You Ready for the Country zag het daglicht in 1976. En daarop vonden we A Couple More Years, geschreven door Shel Silverstein en Dr. Hook, die dit nummer trouwens ook zelf heeft opgenomen.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

En vanaf 1974-75 ging Whalen veel samenwerken met vriend en maatje Willie Nelson. Later zouden ze samen diverse albums maken, zoals Whalen en Willie 1, 2 en 3 en Clean Shirt. En op het album Whalen en Willie uit 1978 vonden we The Last Cowboy Song.

Maar wat ons betreft is Dreaming My Dreams nog altijd het allermooiste album wat hij ooit heeft uitgebracht. Het verschijnt in 1975 voor RCA, met erop onder andere het schitterende Let's All Help the Cowboys Sing the Blues. Het werd geschreven door Jack Clement, die samen met Waylon ook de productie deed van dit meer dan schitterende album.

other things. He looks for love, beauty, and IQ, and that's what

En u zult het ons beslist niet kwalijk nemen als we nog een nummer kiezen van dit prachtige album. Wat dacht u bijvoorbeeld van I've been a long time leaving, but I'll be a long time gone. Geschreven door Roger Miller.

En Storm Never Last is een prachtige ode aan zijn vrouw Jessie, die, zoals ik al zei, Waylon letterlijk en figuurlijk overal doorheen heeft gesleept. En met dit liedje zitten we meteen in de 80e jaren, 1980 wel te verstaan. En het komt van het album Music Man.

En de zangeres die u in dit prachtige Storm Neverlast hoorde was uiteraard zijn eigen Jessie. En Just to Satisfy You, een duet met Willie Nelson en geschreven door Whalen samen met Don Bowen, staat in 1982 twee weken op één. Wij hebben echter gekozen voor een opname met Whalen zelf.

En in 1983 is het Only Rock'n'Roll, tenminste als we de titel van het album mogen geloven. En daarop staat ook No Middle Ground. En ook dit liedje schreef Whalen zelf, ditmaal met hulp van Gary Scruggs.

Ja, en als je zo'n programma samenstelt en je hebt de keuze uit zoveel materiaal, dan moet je bepaalde keuzes maken. En natuurlijk kun je niet van alle albums wat draaien. Dat is gewoon onmogelijk. En daarom viel onze volgende op het album Black on Black, waarop we ook weer een dijk van een nummer vonden, Song for the Life.

Ja, en hij is met zijn lange haar en zijn moedwillige onvermogen zich aan te passen aan de Nashville scene toch een grote toekomst tegemoet gegaan. En daarbij werd hij gesteund door zijn eigen talent en het geloof dat wat hij doet goed is. Hier is I'm a Living Proof en het komt van zijn RCA-album A Man Called Horse, waarop hij zijn levensverhaal vertelt.

En als Waylon zingt, vraag je jezelf niet af wie deze man is. Je kent hem direct. Zijn songs ademen, afhankelijk van het behandelde thema, een sfeer uit die terstond beelden van lege grasvlakte, donkere wolken en uitgeputte mensen oproept. En Waylon zingt vooral over zichzelf. En dat klinkt misschien bot, maar wat hij zingt, heeft hij beleefd en gevoeld. En dat kan niet genoeg benadrukt worden. Hier is Deep in the West.

En Welen weigerde vaak de uitreiking van muziekprijzen bij te wonen, omdat hij vond dat artiesten niet tegen elkaar zouden moeten strijden. Desondanks won hij toch 2 Grammy Awards en 4 prijzen van de Country Music Association. Hier is Out of Jail.

0: I could have killed her when we first met. I'd have been out of jail by now.
1: En Waylon's vriend en maatje Willie Nelson, die zegt over hem: Waylon is volgens de vele mensen een rebel, maar eigenlijk was hij dat niet. Hij was alleen maar iemand die de dingen op zijn manier heeft willen doen. En toch blijft hij het brandmerk rebel houden. What you will do when I'm gone.

Ja, Welen is helaas niet meer, maar zijn stem zal nooit verloren gaan. Hij heeft ons een prachtige erfenis nagelaten aan muziek. Zijn legendarische stem leeft voort en zal nog vaak, heel vaak, de harten raken van de luisteraars. De harten van u als luisteraars. En ik hoop dat u weer genoten heeft van deze 2 uren die vol zaten met prachtige songs van Waylon Jennings. En ondanks zijn te vroege dood zal zijn populariteit ook nooit afnemen. En met het prachtige The Walls Me To Heaven gaan we deze special rond Waylon Jennings afsluiten. Dag en tot volgende week.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Beste luisteraars, vandaag een bijzondere uitzending. Een mijlpaal in ons bestaan. Op 18 juni zag Jannie, 80 jaar geleden in Rotterdam-Zuid, het eerste levenslicht. Ze hoorde de doelpunten van Feyenoord. Vandaag een keus uit haar favorieten. Haar muzikale helden. De meeste hebben wij ook persoonlijk ontmoet. Happy, happy birthday baby. Een gelukwens van Wanda Jackson. Namens Marty Robbins een bouquet of roses. Ze is mijn honky-tonk angel, Timber, I'm falling in love. En dat is van Patti Loveless.

Dreaming My Dreams, een van de mooiste love songs van Colin Rae. All I Wanna Do In Life, laat Crystal Gayle het maar zingen. To Dance, een dansje met Garth Brooks. We zagen hem in Rotterdam. Met Rieneke ging Jannie ervoor naar Texas. En in Nashville waren er veel ontmoetingen.

A Good Year for the Roses, Laurie Morgan en Sammy Curcio. Some Days Are Diamonds, ook in ons leven. Levenslange vriendschap met Ruud Hermans, uit de tijd van Tulsa. Vince Gill mag niet ontbreken in het lijstje van Jannie. Look at us. Felicitaties of gewoon een berichtje dat je van Green Country geniet. Jannie@countryz.nl.

Een nooit vervulde wens in een white sportcoat naast Marty Robbins. Ze heeft hem wel Hollandse klomp aangemeten tijdens een optreden in Ahoy, Rotterdam. Living on Love, Alan Jackson. Persoonlijk aan hem de Grammy Award uitgereikt in Nashville. Patsy Cline, wat hadden we haar graag gekend. The Wayward Wind, wat een stem.

Sweet Memories, Tumbleweeds, Ina en Ruud. Ook voor trouwluisteraar Luc van Eeuwen. Ook jarig op 18 juni. Van harte gefeliciteerd. Holes in the Floor of Heaven. Steve Wariner, mooie man, prachtige song. Ook al weten we niet of die heaven er wel is en waar.

Colin Ray, Intish Life. Een tijdloze favoriet. Evenals Vince Gill. We horen Elijah Jane. Natuurlijk zijn er meer favorieten. Ook van eigen bodem. Maar deze in het bijzonder. Tulsa. Met Ruud en Joni. If I Needed You. Als er nog tijd is, close-up stil van de Tumbleweeds. Straks meer favorieten van Jannie.

Love Me, Colin Ray. Speciale uitzending voor Jannie, haar favoriete. Jannie is een allesdoener. Dankzij haar techniek hoor je country, Green Heart Country. Ze was de sterke vrouw achter Country Gazette. Runde met Maudie, Henk en vele anderen. De CG stand bij vele honderden festivals tijdens 35 jaar Country Gazette. Financiën in goede handen, mijn echtgenote. Mijn chauffeur, moeder van twee kinderen, al meer dan 55 jaar samen in hetzelfde huis. You give me a mountain. De woorden van Marty Robbins. Eerst tijd voor de Tumbleweeds, Ruud en Ine. Met hun begeleiders, Somewhere Between.

Let me be your friend, Tulsa met Joni de Boer. Vriendschap is de mooiste beleving. Change, geen keten, vrij in leven. Patty Loveless, omdat het mooi is. Like a River to the Sea, Steve Wariner. Alvast een voorproefje voor onze Sea Songs specials.

Never Knew Lonely. Vince Gill, gezamenlijke favoriet. Net zoals Marty Robbins, Now Is The Hour. En Garth Brooks, The River.

Make a dream come true. Crystal Gale. Veel dromen konden we beleven, sommige niet. The Tips of My Fingers, we kennen het van Bill Anderson. En Steve Wariner. Vince Gill, I Still Believe in You.

The Story of My Life. Marty Robbins zal nog vaak te horen zijn in Greenheart Country. Bill Clifton veranderde ons leven. Daarover later meer. Blue Ridge Mountain Home. Ons home of country gezet staat in het groene hart.

That was a river, Colin Ray. Het verjaardagsfeestje loopt ten einde. In eigen land horen we nog Ruud Hermans' You're My Best Friend. Tot slot een dansje op de Tumbleweedspolka. Proost Jannie, proost op een zo lang mogelijke voortzetting van ons samen zijn. We realiseren ons dat we geluksvogels zijn in een land waar het leven goed is.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jarenweeks, daarmee openen we met Brighter Days een programma. Uitsluitend, jullie weten het, uit Nederland en België. De countrymuziek in de meest ruime zin van het woord. En deze is ook afkomstig uit Nederland. De Tour of Kind en Backroad Fever.

Back Where I Just Started van Sander van Rijs. Daarvoor Johnny Bolk en Terza on Tour met Wanneer Zie Ik Jou Eens Weer. En You and I, The Realistic Love Song, werd natuurlijk gezongen door Kimmy June. Gaan we naar Arjan Plat en Poems.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: De muziek zegt alles. Dit is Country Kicking.

Mama Zet van Melanie Ryan, daarvoor Julie Lina en You Should Know, en Grateful Man van René de Roo. Kennen jullie deze nog? Vorige week hebben jullie hem ook gehoord. Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

Er komt een nieuwe single van het album Belmont Boulevard. Dit was de eerste single die ervan getrokken werd. Ik heb het over Counting Stars, gezongen door Hilde Vos. Daarvoor Kirsten Alting en Keep On Moving en Ik Ben Een Trucker van André Ponk. Is het country? Is het geen country? Het is nou van een country zangeres die een klein zijstapje heeft gemaakt, maar het nog steeds de country vibes in het nummer heeft. Ik heb het over Lana G en Dance Till Dawn.

Days of Burley Spencer, oftewel Telefoon, gezongen door Don Mercedes en Bonnie St. Clair. Daarvoor Han van Eyck en In the Pouring Rain, en dat brengt ons aan het einde van het eerste uur. We gaan uit met Inner Rose en Good Riddance en Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045-47091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Hi, this is Marley Scott. You're listening to Crossroads Country Radio.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: De Marshall met What Makes the World Go Round. Hij mocht de tweede uur openen van Country Kicking. Welkom daarbij. Gaan we heel snel door met muziek, want echt het uur zit overvol. Johan Faber en Silverado.

Michaels in This Small Town. Daarvoor Life's a Beach van Robert Weston en Mandy Storm met Lock My Heart in Prison. Gaan we naar Cecil Gardens. It will be alright.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
2: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
3: Elke dag.
4: Dag.
3: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
5: Dit is Country Kickin'.

single van Koen Vaal, Steady on the Gun, daarvoor The Man of the Village en Postponed en Ik Dans voor Jou van Ines Gonkeren, gaan we naar Esther van Kommer. I Don't Wanna Wait No More.

Sea of Heartbreak van Hillsong South. Daarvoor Wennerdraad en Midden in de Nacht en Big Bad Dog van René Hagen. Snel door, want de tijd schiet op. Hier zijn John en Nienke en met A Pretty Good Time on My Own.

Laura Kids en Tiny Garden brengt ons bijna naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En dan zal je zien, we gaan eruit met Because of You van Elizabeth Gray. Blijf lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Volgende week ben ik er weer en ik dank jullie voor het luisteren van nu. Dag allemaal.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

taxi cabbie, well, he's a-waiting to hear my destination.

Hans Verdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans Verdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.
1: Hallo, wij zijn de Terry White Band. En ook onze muziek wordt gedraaid bij crossroadscountryradio.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op